0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid. RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

En het voelt gewoon zo alleen als je steeds op zoek bent naar een lichtpuntje, maar gewoon nergens energie voor hebt. En pas op het moment dat je het uitspreekt en gaat praten, dan kom je erachter dat je daar gewoon niet

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: denken.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen

0: Frankie Valli en de Four Seasons in de ochtendploeg. December 63, oh, what a night. Nou, ze had wel, oh, wat een nacht was dit. Toen ik vanochtend opstond, liep ik de straat in en ik zag in heel veel huiskamers een lampje branden. Dat betekent dat heel veel mensen het hebben gezien. Ja, mocht je nou net inschakelen, Oranje is uitgeschakeld op het WK. Kunnen jullie een beetje met de teleurstelling omgaan, Rob en Petra?
1: De vreugde was van korte duur, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel een kater, nu.
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Ja, ik voel hem ook wel.
0: Ja, op het moment dat ik de auto instapte, was ik heel blij. Ik startte net de autoradio op en toen hoorde ik de 1-0. Ik kwam hier aan, 1-1. En we hebben net hier nog die penalty-serie gekeken. Het was niet zo goed.
1: Weer niet.
0: Weer niet.
2: Nee, hoe kan het, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, dan moet ik zeggen, Marokko was in de wedstrijd eigenlijk ook al wat sterker. Had de beste kansen, had het speloverwicht. Dus helemaal onverdiend is het niet, als we zo eerlijk moeten zijn. Marokko staat ook boven Nederland op de ranglijst, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, die panels, joh. Ongelooflijk.
0: Ja, het is gewoon...
1: Neem ze nou eens een keer hard en hoog en gedecideerd. Ja, en niet van die azelende aanloopjes de hele tijd.
0: Nou,
1: dan vraag je gewoon om problemen.
0: Nou, heel goed dat je dat nu ook zegt, want dit soort teksten die kwamen ook uit jou tijdens het kijken van de penalty-serie.
2: Toen droeg je nog een oranje shirt, trouwens.
1: Ja, ik heb even wat anders aangetrokken. Ik heb nu een blauw shirt aan.
0: Nou ja, en bij de penalty-serie had jij volgens mij ook een oranje sjaaltje om.
2: Ja, en die is ook afgegaan. Heel hard weggegooid. Die ligt hier op de grond.
0: Goed, het is voorbij. En dat betekent ook gewoon dat we gewoon normaal kunnen slapen de komende nachten. Want we hoeven eigenlijk niet meer te kijken. Nou ja, ongetwijfeld zullen heel veel mensen dat alsnog wel gaan doen. Maar het is een beetje zuur en daar gaan we ons vandaag wel een beetje doorheen bijten. Ja. Zullen we dan hebben over iets leuks? Een ander leuk toernooi wat eraan zit te komen.
2: Ja.
0: De Olympische Spelen, de Winterspelen. Die toch gedeeltelijk in Nederland plaatsvinden.
1: Ja.
0: Ja, het duurt nog eventjes hoor. Nog bijna 4 jaar. Maar dan is het zover. In Tialf een lange baan schaatsen.
1: Het is nou definitief. Het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu heeft ook het Franse organisatiecomité besloten... om het toe te wijzen aan Heerenveen.
0: Kijk, nou dat is toch heel erg leuk om daar je dan weer op te verheugen. En ontzettend mooi dat wij daar een rol in kunnen spelen als Nederland zijnde.
2: Ja.
0: Ja, en voor de vroege vogel was het de bedoeling... dat wij Gert Grimius gaan bellen. Of dat gaat lukken. Weet ik nog niet, want Gert die zit op dit moment nog in dat stadion in Mexico.
2: Hij stuurde net een foto met een duimpje.
0: Oh.
2: Het stadion op de achtergrond. Toen zei ik, nou, draai dat duimpje maar even om, Gert.
0: Ja, dat duimpje naar beneden. Nou ja, we gaan het proberen om hem zo eventjes te bellen als vroege vogel. Ik krijg van mij nog het weer van vandaag. Tijdelijk wat bewolking, maar uiteindelijk zal de zon zich laten zien vandaag. De zwakke noordoostenwind, 21 tot 24 graden. Beetje hetzelfde weer als gisteren. En daarna, dan wordt het misschien wel ontzettend warm. Ja, er komt misschien wel weer een hittegolf aan.
2: Oh.
0: Nou, we gaan straks Harm even wakker bellen met de vraag... hoe zit dat precies?

0: het origineel is natuurlijk van Cher. En er was een versie van Bente. Kan je me zien ook te horen geweest in dat tv-programma Beste Zangers?
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Goedemorgen, Han Albon.
2: Goedemorgen, vroege achterploeg.
0: Ja, is het eigenlijk wel een goedemorgen?
2: Nou ja, voor mij is het een extra vroege vogel, maar ja, heel vroeg.
0: Ja,
2: nachtwerk.
0: Ja, ja, jij hebt het wekkertje iets eerder gezet vandaag om naar Nederlands elftal te kijken.
2: Klopt, ja.
0: En welk gevoel overheerst nu?
2: Ja, traumatische penalty serie. Dat gaat toch wel een beetje de trend doorzetten. Dat is niet best, nee. Echt heel slecht.
0: Ja, André, hoe zat je erbij vanochtend?
2: Met mijn partner wel zeer gespannen. En toch wel hoopvol. Maar de penalty is een loterij. En ja, dan verlies je hem. Ik had gehoopt op de keeper die ons toch zou redden. Maar helaas, mocht het niet baten, zeg maar.
0: Nee. Kun je een beetje omgaan met teleurstellingen dan?
2: Ja, door omstandigheden wat je allemaal meemaakt is wel een bepaalde spanning. Maar dat leg ik wel op een bepaalde leeftijd. Je ouder wordt, leg je dat toch wel naar je neer. Dat je het leven gaat daarna weer verder. Hè?
0: Ja, dat is ook zo.
2: Gakpo zien, die scoort dan en dat gun je zo'n speler. En dan gaat het allemaal verder. En ik ga zo de auto en dan ga ik aan mijn werk. Dus ja.
0: Ja, ik wil zeggen,

0: wel een beetje een lagere tempo.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het is nu een stuk aangenamer natuurlijk ook voor jou. Want jij bent elektricien, hè?
0: Ja, klopt. Ja, hoor, dat is in school. En ja, dan liep de temperatuur toch helemaal. Als ik op de tweede verdieping, dan wordt het toch wel wat warmer helemaal. Nu niet, maar vorige week was het toch wel erg warm, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, gelukkig vandaag wat koeler. Straks gaan we natuurlijk nog even Harmer bellen wat het weer exact vandaag gaat doen.
0: Zo is het.
1: Dankjewel, Hander, voor het telefoontje. En maak er ondanks alles een fantastische dag van.
0: Gaan we doen. Jullie fijne uitzending en kop de vuur.
1: Komt al goed.
2: De vroege vogel.

0: de eerste en enige keer dat België het Songfestival won, hè? Sandra Kim en Jamme Lavi. Ja, nog heel eventjes, dan gaat Rob je bijpraten over het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Soorten gevoetbald. Nou, misschien heb je wel meegekregen. Nee hoor, het is over en uit. Nederland ligt uit het WK. Oranje kwam dankzij een doelpunt van Gakpo op voorsprong. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam dus aan op penalties. Ja, en toen ging het mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
0: Ja, Marokko nam de strafschoppen beter. En daardoor eindigt het toernooi voor Oranje al in de 16e finales. Aanvoerder Virgil van Dijk stond zojuist bij verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Virgil, dat is zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
3: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren, maar intens potje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
2: Zie je een paar keer diep ademhalen, zijn dit de meest

0: Daar heb je niks aan.
1: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
0: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
1: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
0: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is de enige... Mijn enige gedachte op doen.
2: Ja, je hoorde een teleurgestelde Virgil van Dijk. Gaan we nog even naar Drenthe, want festivalbezoekers laten de camping meestal niet al te netjes achter, ook bij de Titi. En als er bleven er luchtbedden, tentjes en andere kampeerspullen liggen. Nou, Jouke Oetstad besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
3: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn. En een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
2: Ja, er zijn onder meer tassen dus gemaakt van een luchtbed en een slaapzak. En de camping van de Titi is dankzij hem weer een stuk schoner. Nog heel even, dan gaat Rob je helemaal bijpraten over het nieuws uit Stad en Ommeland. En Rob, wat horen wij zo?
4: Ja, na bijna 60 jaar is een groot maritiem mysterie opgelost. Waarover het gaat, dat vertel ik zo.

0: Ja, nieuwe dag, nieuwe kansen. Jamie Lydell, hoor je op Noord en Another Day. En daarmee is het al bijna 6:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector. En geen enkel onderzocht initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt het initiatief ook. Om dat te verbeteren is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig tussen de verschillende initiatieven. De politie heeft gisteravond even

0: 10 uur een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zetten het pand af met zwarte hekken. Volgens een fotograaf zouden er 3 mensen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. De bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse Waddeneiland Zuult de verdwenen Wieringer-Visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Projectleider en duiker Bert Kramer vertelt hoe hij dit nieuws bracht bij de eigenaar van het schip.
1: De bevindingen verteld en daarna de foto's doorgestuurd. Een paar foto's van het schip wat we gezien hadden. En daarna weer met hem gesproken. En toen konden we concluderen uiteindelijk dat hij zei ook van ja, dat is hem eigenlijk.
0: De kinderrechter in Groningen heeft een man uit Amsterdam veroordeeld voor het voorbereiden van een ontploffing bij een woning in Winschoten. De man legde in september 2023, toen hij 17 was, een tas met 2 vuurwerkbommen in de bosjes bij het huis. Er werden dat jaar meerdere aanslagen gepleegd in onder meer Winschoten. De Amsterdammer kreeg €500 voor de klus die hij moest delen met een chauffeur. Dankzij een oplettende voorbijganger kon het afgaan van de bommen verijdeld worden. De rechter legde 60 dagen voorwaardelijke jeugddetentie op en een taakstraf van 60 uur was even hoog als het Openbaar Ministerie had geëist. Het voormalig Joodse armenhuis in Leek wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Het Joodse schooltje in Leek betreurt deze gang van zaken, omdat daarmee een stuk Joods erfgoed verloren gaat dat teruggaat tot 1900. Aan de Schrijershoek in Leek komen 6 nieuwe appartementen. Om dat mogelijk te maken worden 2 woningen gesloopt, waaronder dus het voormalig Joodse armenhuis. De gemeente Westerkwartier heeft voor het verlenen van de omgevingsvergunning getoetst of de locatie beschermd was of onder monument valt. Beide waren niet het geval. De brandweer van Leek is gisteravond opnieuw uitgerukt voor een liftopsluiting. Gebeurde bij een appartementencomplex aan het Synagogeplein, waar een lift door nog onbekende oorzaak was vastgelopen. De brandweer wist de lift te openen, waarna een bewoonster kon worden bevrijd. Het was al de 3e liftopsluiting in 1,5 week tijd, waarvoor de brandweer van Leek moest worden ingezet. Vrijdag moest de brandweer uitrukken naar de schans, waar een bezorger vast was komen te zitten. En ook een week eerder was er iemand vast komen te zitten in een lift die dienst weigerde. En dat kinderen van speeltuinen houden is wel bekend, maar parken, pleinen en andere openbare plekken zijn voor hen minstens zo belangrijk, blijkt uit Gronings onderzoek naar kindvriendelijke steden. Kinderen zouden volgens rugonderzoeker Soran Mansournia daarom meer betrokken moeten worden bij het ontwerp van steden.
2: When we limit children to playgrounds, unintentionally we tell them this is your waiting room until you get older and after that you can use the rest of the city. Children have their own right to use and enjoy the rest of the city. It's not just for adults.
0: De stad is niet alleen voor volwassenen, ook voor kinderen. En dat moet niet beperkt blijven tot speeltuinen, zegt het onderzoeker. Want dan geef je kinderen onbewust het signaal dat ze in de wachtkamer zitten tot ze volwassen zijn. Meer daarover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
3: Rob, dankjewel.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
3: Ja, we blikken zo nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. De stelling was: alcohol is te normaal geworden. En er kwamen bijzondere reacties binnen. En die gaan we zo bespreken. Namens Sigurd Grun, hier is Fox the Fox.

0: Ja, blijf gewoon goed, hè. Fox to Fox, Precious Little Diamond. Ja, wat zou het weer gaan doen op deze dinsdag? Je hoort het zo van Harma. Lopend vuur. Maar eerst blikken we nog even terug op onze stelling van gisteren. Ging over alcohol, want een glas wijn bij het eten, een biertje op het terras of een borrel op een verjaardag. Voor veel Nederlanders hoort alcohol er gewoon bij. Toch waarschuwt de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er eigenlijk geen veilige ondergrens bestaat. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol vergroten volgens de raad het risico op onder meer kanker en ongelukken. Daarom pleit de Gezondheidsraad ervoor om alcoholgebruik minder vanzelfsprekend te maken in de samenleving. Nou, dat bracht ons bij de stelling, alcohol is te normaal geworden en daar werd veel op gereageerd, Petra.
1: Nou, zegt dat wel, onder andere Gea Piek. Ze zegt, alcohol hoort er standaard bij de meeste mensen dan. Ik drink op dit moment 1 biertje per dag, omdat het warm is. In de winter drink ik geen alcohol en ik heb het ook niet in huis. Zelfs niet met de feestdagen. Hilly zegt dan, nou, er is niks mis mee, niks mis met een wijntje of een biertje op zijn tijd. En alles met mate. Ja, dan is er dus niks mis mee. Net als een lekkere, vette hap op zijn tijd. Wel lekker.
0: Ja, oh.
1: Met een beetje ander ritme nu.
0: Ja, dat is waar, ja. Hoe normaal is alcohol bij jou thuis eigenlijk?
1: Nou, wel wat normaler geworden.
0: Ja, want moet ik daarbij voorstellen? Een glaasje wijn bij het eten?
1: Ja.
0: Altijd?
1: Nou, gisteren bijvoorbeeld niet. Ligt ook even aan wat het ritme is. Ik heb een heel raar ritme door de week. Ja. Soms heb ik hele vroege diensten. En dan
0: als je vroeg op moet staan, dan laat je hem even staan.
1: Dan denk ik, doe dat maar even.
0: Laat je die fles even dicht.
1: En het hangt ook heel erg af van het weer.
0: Ja, dat heb ik zelf.
1: Soms is wel lekker als je even buiten kan zitten.
0: Ja, dat heb ik zelf eigenlijk ook wel inderdaad. Dan een glaasje bier met heel warm weer. Maar ja, aan de andere kant, de laatste tijd, die 0.0'tjes.
1: Die zijn best lekker. Ik heb
0: zijn,
1: best...
0: Ja. Daar ben ik toch wel fan van geworden. Ik heb nooit van mezelf gedacht dat ik dit zou zeggen, maar die smaken best goed.
1: Ja, ik heb dat laatst voor het eerst gehad. Een 0.0 biertje. En toen dacht ik, ik ben gewoon bier aan het drinken.
0: Ja, je werd ook gewoon lollig en zo.
1: Ja, dat zit dan tussen je oren misschien.
0: Ja,
1: het smaakt net zo. Maar goed, even terug naar de reacties. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, tegenwoordig is alles slecht. Roken, een glaasje alcohol, een patatje. Dus leven en laten leven.
0: Ja, dat is niet, maar dat zeg ik er direct weer bij. Het is niet alleen tegenwoordig. Dat was eigenlijk altijd al slecht. We weten er alleen nu meer over.
1: Ja, ja. Er wordt gewoon heel veel over geschreven. Dat is inderdaad wel zo. Maar Hanna zegt dan weer, overal waar te voor staat, is te veel.
0: Ja.
1: En wat zei jij ook alweer?
0: Behalve?
1: Oh, tequila.
0: Nee, behalve tevreden, Petra.
1: Oh, nee, dat zei ik gisteren. Maar goed, draai de rollen mij weer om. Wat alcohol nuttig en op een verjaardag of bij het eten en wijntjes, niks mis mee, zegt Hanna. Maar je volgiet in het uitgaansleven, in het weekend, ja, dat is dan wel weer een ander verhaal. Maar ja, gaat men het hier duurder maken, dan is Duitsland natuurlijk ook heel dichtbij. Want
0: zeker,
1: daar staat het gewoon in de winkels, tussen de boodschappen. En is het ook veel goedkoper dan hier. Ze zegt er ook weer bij, ik drink geen alcohol. En dat scheelt dan weer in de portemonnee. Nog even een reactie van Ilse. Die zegt, de Fransen drinken altijd een wijntje en we kennen het spreekwoord toch. Waardoor heeft iemand het recht om er iets van een ander te vinden. C'est la vie.
0: Zo is het leven.
1: Ja, moet ik afronden? Ik heb nog heel veel andere reacties, hoor.
0: Nou, zullen we maar even afronden. Want alcohol is te normaal geworden, was gisteren dus de stelling. Meerderheid was het daarmee eens. 71% van de Groningers. Dankjewel voor het reageren en al die leuke reacties die binnenkwamen. Zometeen naar 7e natuurlijk een nieuw lopend vuur over een ander onderwerp.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Marshmallow, Holy Water, hoorde je. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je hebt niet gekeken, geloof ik, hè?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Nee, zullen we het dan maar tegen je zeggen?
1: Nou, trouwens.
0: We zijn niet door.
1: Ja. Nou ja, dat is weer heel veel opheffen om Nijdaal te velden natuurlijk, hè?
0: Ja, zullen we ons ergens anders dan maar druk over maken? Over het weer, ja, bijvoorbeeld?
1: Want, ja, zo is dat.
0: Ja, volgens mij komt er weer een hittegolf aan, hè?
1: Nou, dat is allemaal hele lange termijn. Het ligt volgende week in de loop van de week op te gaan wapen, dat klopt. Nou, het zuiden van Nederland is dan doorheen weer het eerst aan de beurt. Door zitten de dertigers dan inmiddels misschien wel weer. Hier duurt het nog wel een mar, want we hebben dan gelukkig de verkoeling van soms toch een wat meer noordwestenkwind. En dan gaat hier eigenlijk allemaal nog niet zo snel. Gisteren de maximumtemperatuur 28,5 graden. In de stad 14,5 graden op dit moment wat wisselbewolkt. En de barometer stand dus 24 millibar. Visvliet, 25 graden gisteren op dit moment. Bewolking en opklots, 14,5 graden. Het is windstil. En in Roodschouw half bewolkt weer met 12 kilometer zicht en 16,5 groot. En gisteren met 11 uur de Zunderby 22,5 groot. En op dit moment is het, gisteren ook nog wat lichtende nachtwolken zo. En ja, dat is typisch voor de tijd van het jaar. Zo om de bieden langste dag. En in zo'n 20 dagen de veuren en 20 dagen de no is dat mogelijk. En daardoor die prachtige mooie verschijnsel in de lucht met een beetje zilverkleurig-achtige structuur. Zo'n paar uur noord de zonsondergang. Nou, in het totaal aan neerslag in de maand juni. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die gigantische hoosbuien. 152 mm in Roodschouw. Nou, vandaag in ieder geval droog. Bewolking, regenmatig zon en de wind zwak tot matig komt nu de noordoosten met 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht zou er een buik in de vuur komen. Voor de rest ben er opgeklopt met 13 tot 17 graden als minimum. En morgen is de kans op een bui waar we onweer ook nooit al dan uit te sloeten is. Voor de rest is er geregeld zon en wordt 21 tot 23 graden.
0: Arma, dankjewel. We gaan naar die van hier Noorst. Hier is Piet Buist in de Ochtendploeg.

0: do.
1: Ja, daar word je gewoon vrolijk van, hè. I love your smile. En anders werd je wel vrolijk daarvoor, want toen hoorde je Piet Buist en die van Ine Horst. Nou, zometeen hier muziek waarvan in de jaren 90 werd gezegd, nou, vervang dit maar door voor het Wilhelmus. Dat past veel meer bij deze tijd als het huidige volkslied. Nou, welke plaat dat is, dat ga je zo horen. Eerst de nieuwe van Robin IJzerman, Oetstad. En ze vertelt jezelf even het verhaal bij Dancing Backstage.
2: Het is een specifiek liedje over hoe ik jaren later na een optreden een video zag van mijn vader die tijdens het optreden was weggelopen. En daar was ik een beetje wrok over altijd, van nou, ongezellig. Wie loopt er nou weg nu? En toen zag ik een video op Facebook dat hij door de schuifdeuren heen te zien was in de tuin. Dat hij een dansje aan het doen was op mijn muziek. Waardoor het toch een heel andere sfeer kreeg, achteraf gezien. Dus dat was wel een mooie ontdekking. Daar dacht ik, daar schrijf ik een liedje over.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 7:02 op deze dinsdag. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Rob de Vries.
6: Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond na blikseminslag. ProRail verwacht dat de problemen nog tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. Rijden daarom bussen tussen Groningen en Zuidhorn. Samenwerkingen tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het vaak niet om langdurig te blijven bestaan, blijkt het onderzoek van de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. Van de ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector hadden geen enkel onderzocht initiatief een voldoende. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt de samenwerking ook. En de politie heeft gisteravond even na 10:00 een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zouden volgens een fotograaf 3 mensen hebben aangehouden. Meer nieuws straks om 7:30.
7: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: De ochtendploeg
12: met Stefan Kosters.
13: Goedemorgen, de vakantie is de tijd van een goed boek. Of toch niet? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

0: onmiskenbare Virgil Sharkey, A Good Heart. En dat om 7:09. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent, hier in de ochtendploeg. Het is vandaag dinsdag 30 juni, de dag waarop Sieren een nieuwe campagne begint om mensen aan te moedigen om een spontaan een praatje te maken met elkaar. Nou, dat gaan wij hier ook even doen. Want dat gebeurt veel te weinig. Bij de campagne zit natuurlijk ook een campagnelied, zoals vaker bij Sieren het geval is. En die klinkt dan toevallig zo.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
2: Hoe heet je hond, mevrouw?
1: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag.
0: Ja, een praatje maakt je dag. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders wel behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er gewoon niet op zitten te wachten. Nou, die meeste praatjes zullen vandaag gaan over iets wat vannacht plaatsvond. Gok ik zo.
3: Ach, breek me de bek niet open.
0: Ja, jij wilt er niet over hebben. Dus even kijken of...
3: Ik heb nog steeds een kater.
0: Ja, of Gert Grimius er wel even met ons over wil kletsen. Goedemorgen, Gert.
4: Goedemorgen.
0: Vanuit je hotelkamer in Mexico.
4: Ja.
0: Ja, jij ja, was er zojuist bij.
4: Ik was erbij, ja. Ja, rechtstreeks. Met een katertje. Ja, ook een katertje.
0: Ja, ja, want welk gevoel overheerst nu?
4: Nou ja, we zijn uitgeschakeld terecht. Dat moet ik ook eerst even vermelden. Want het is niet zo dat we zeggen, oh, jammer, ja, we hebben, ja, jammer dat we uitgeschakeld zijn. Maar de Marokkanen die waren wel beter. Ja. En als je dan nog een kans krijgt, ik vind het een lotto, je krijgt zoveel kansen en er gaan 3 van de 5 penalties gaan er niet in. Ja, dus, dat zegt ook alles natuurlijk. Dan verdien je ook niet om verder te gaan. Hoe jammer dat het ook is natuurlijk. We balen met z'n allen. Iedereen is vol enthousiasme om verder te gaan naar Houston en naar Boston en naar Dallas en naar New York voor de finale. Ja, een beetje luchtfietserij natuurlijk. Maar de realiteit is, we zijn uitgeschakeld. En later voetbal vandaag, eerlijk gezegd.
0: Ja, is het besef al een beetje ingedaald dat de reis weer terug gaat naar Groningen?
4: Ja, de besef is direct aanwezig natuurlijk. Dus ik zeg, misschien is er nog een kans. Er is geen kans meer. De wedstrijd is gespeeld, 120 minuten en penalties. Nou, je hebt wel wat kansen gehad nog in die penalty-serie. Ze zijn weer sterker om dat niet goed te scoren. Dat is jammer. Ik vond het ook jammer dat Virgil van Dijk niet de laatste nam. Ja, als hij erin ging, had hij dat niet gezegd. Maar ja, als aanvoerder zijn, misschien had hij zijn verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Maar het was matig vandaag. Het was niet het Nederlands elftal wat ik wat een beetje bekend is voor mij. En ook bij de andere supporters. Een beetje een ander Nederlands elftal gezien vandaag.
0: Ja,
4: het was allemaal matig.
0: Ontzettend zuur. Wij hebben hier in de radiostudio de penalty-serie gekeken. Petra die zat met de handen voor de ogen.
5: Ja.
0: Kon je het wel aanzien?
4: Ja, ik heb een videocamera, dus ik film heel veel. Ja, niet in de wedstrijd, maar wel de highlights. Denk ik, oh, even een paar shotjes, dan kun je later even weer terugkijken. Hè? Dus het is voetbal. Inderdaad, we hebben een leuke dag gehad op de fanplaats. Dus dat is allemaal wel goed. Het was een hele leuke dag met de kameraden. Maar ja, het sluitstuk van de dag, dat had er moeten zijn. Dat had een festijn moeten zijn in Nederland, dat het feest was. En de vlaggen naar buiten voor de komende wedstrijd. Nee, de vlaggen kunnen worden opgevangen. En dan kunnen we weer in de kast voor een volgend toernooi. Dat is 2028. Is dit maar weer verwerken. Helaas, het is jammer. Maar niet onverdiend. Dat moet ik ook even erbij zeggen. Dus als je sportief bent, dan zeg je ook, ja, tegenstander was beter. Marokkanen. Mm-hmm. Marokko. Dus die zaten er veel beter op. Het ging allemaal te makkelijk, te gehaast. Veel balverlies. Ja, en dan roep je de ellende over jezelf, roep je af. Dat is jammer.
0: Het is jammer, maar terecht na de wedstrijd.
4: Ja, iedereen zegt, ja, het is terecht. Er is niemand die zegt van, wat jammer, of doet de scheids of dit en ook. Nee, het is jammer dat het zo gelopen is, deze wedstrijd. Maar ja, dat is sport. Er zijn winnaars en er zijn verliezers.
0: Ja, en helaas horen wij in die laatste categorie. Hoe gaan we het toernooi herinneren?
4: Nou, geweldig toernooi, tot nog toe. He, tot nu toe. Dus we hebben met mijn Marcel dus een prachtige reis gehad. We hebben dus alles gezien. Avonturen beleefd. In Amerika heel veel gereden. Ik reed alleen, maar het is een geweldige reis geweest. Nou ja, we moeten nog terug natuurlijk. We gaan wel deze week proberen een vlucht te boeken die een beetje, nou, een beetje leuk is om te gaan betalen. We blijven hier niet tot 20 juli. Dat doen we zeker niet.
0: Nee, je gaat niet met een paar mensen meepakken.
4: Nee, maar die zijn ook, ja, die prijzen zijn ook hartstikke duur. Dus het is ook een beetje dat je denkt, nou, je hebt een bepaald budget en die was wel laag, omdat we goedkope kaartjes hadden. Dus je doet alles een beetje op budget manier en dan lukt het heel goed zelfs. Maar ik ga niet de andere wedstrijden waar ik dan de hoofdprijs voor moet halen. Dan koop ik één kaartje waar ik nu nou, normaal gesproken acht voor had. Nee, het is prima zo. We gaan weer eruit. En Oostwest thuis best, zeg ik dan. Dat is ook weer lekker. Weer lekker naar je eigen omgeving in Stadskanaal. Nee, het is prima zo. Dus als het afgelopen is, dan zoek ik niet nog plezier bij andere landen. Dus in de nachtbaan zijn ook uitgeschakeld. Ja, onze vrienden uit Duitsland zijn we daar ook gezien. Ja, ze zijn ook uitgeschakeld. Blijft niet zoveel over.
0: Het is jammer, maar het is Nijdaans. Ja, zo is het ook weer. Dankjewel dat we de afgelopen tijd dan iedere keer eventjes mochten bellen.
4: Ja,
0: de
4: zeker graag gedaan. Groetjes en we zorgen dat we weer veilig thuis komen.
0: Oké, houdoe. En tot snel, hè. Mamoi.
4: Tot snel, groetjes.
0: Uit het Stadskanaal en slaap lekker daar in Mexico. Ja, zal ze ongetwijfeld zo naar bed gaan. Ja, dan mag iets vrolijkers. Tenminste, iets waar ik dan heel veel zin in heb. Vanavond staat Helene Fischer in het Gelredome. De grootste muziekster van Duitsland natuurlijk. Het stadion zal vol zitten met Duitse en natuurlijk ook Nederlandse fans. Ook Groningse fans. Ze heeft haar band daarom alvast gewaarschuwd om een beetje harder te gaan spelen.
5: Ik heb mijn band, heb ik gezegd, ik warne euch schon mal vor, es wird heute laut. Das holländische Publikum ist laut. Die wissen, wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig laut.
0: Ja, nou, ik denk dat ze daar ook wel een beetje gelijk in heeft. Fischer verwacht de Nederlandse bezoekers luidruchtig zijn en waarschijnlijk een feestje willen vieren. Nou, haal dat waarschijnlijk maar weg. Het wordt een feestje in het Gelredome. Vanavond, Helene Fischer, Atemloos.

0: Ja, ademloos hebben we geluisterd naar Helene Fischer.
1: Lopend vuur.
0: Ja, tijd voor een nieuwe stelling van de dag. Je kon het gisteren ook al in de ochtendploeg. Biblionet Groningen begint met het project vakantielezen. Waarom? Nou, voor veel kinderen begint de zomervakantie bijna. Maar juist in die periode kan de leesvaardigheid achteruit gaan. Het initiatief moet voorkomen dat jonge scholieren tijdens de lange vakantie een leesdip oplopen, zoals we het zelf noemen. Door ook in de zomer regelmatig een boek te pakken, blijven kinderen hun leesvaardigheid oefenen en houden ze plezier in het lezen. Nou, we gaan de stelling iets breder trekken. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Pak jij in de vakantie vaker een boek? Of kies je dan toch maar voor dat schermpje? Petra.
2: Ja, op vakantie zeker weten een boek. Dan probeer ik het scherpje zoveel mogelijk aan de kant te leggen. Maar ik merk dat ik nu buiten de vakantie om ook wat vaker lees. En vooral, dat heb ik gisteren bijvoorbeeld gedaan op mijn balkon. Maar ook even voor het slapen gaan.
0: Oh, en werkt dat? Val je dan beter in slaap?
2: Nou, dat lukt op zich wel.
0: Op het schermpje?
2: Ja, ik weet niet of dat veel uitmaakt eigenlijk, hoor. Maar ik word er wel rustig van, denk ik.
0: Oké, en welk boek ben je nu bezig?
2: Ik ben nu bezig met De Leraar. En de schrijver is McFadden. Maar het is een hele spannende thriller.
0: Oké.
2: Ik ben al op 3:15 en gisteren dacht ik, ik kan bijna niet stoppen. Maar ja, ik moest wel vroeg slapen, want het wekkertje ging om 2:58.
0: Ja, om rijden te zien.
2: Ja.
0: De ochtendploeg Boekenclub gaat verder met Rob de Vries. Ja. Ben je ook bezig in een goed boek?
3: Nee, momenteel niet. Nee. Maar ik heb nog wel wat dingen liggen volgens mij. Ik moet maar eens even kijken wat ik ga doen. Ook in de vakantie. Maar ja, vaak moet ik zeggen dat ik dan toch wel kies voor een krant of voor een tijdschrift of wat dan ook.
0: Ja, dat heb ik dan ook in de vakantie inderdaad. Zo een tijdschrift. Dat vind ik dan wel heel erg leuk.
2: Vind ik ook leuk.
0: Ja, en af en toe ook toch het schermpje. Toch even scrollen op de telefoon. Dat blijft ook gewoon leuk.
2: Daar kun je ook zoveel op doen.
3: Ja, als nieuwsjunk blijf je toch ook tijdens de vakantie al die nieuwssites langs gaan.
0: Ja, je wilt toch op de hoogte blijven. Een goed boek is leuker dan een scherm, is de stelling van vandaag. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of je kan eventjes appen of bellen naar nummer 050-388-288.
0: Krijg je van mij alvast een tussenstandje. Goed boek is leuker dan een scherm. Eens met die stelling 80% van de stemmers.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, gaan we direct door naar de verjaardagskalender. Ruim 42.000 Nederlanders zijn jarig. Waarvan, en dat is leuk, 1475 Groningers.
5: Gefeliciteerd.
0: En van harte.
2: Van harte.
0: We gaan de bekende personen even bij langs. Want voormalig Duits autocoureur Ralf Schumacher is jarig. 51 is hij geworden vandaag. Barbara Barend is ook jarig, sportjournalist natuurlijk. En zij is iets ouder geworden, 52. Nou, loopt allemaal op. 55 is geworden zanger Bastiaan Ragas.
2: Oh ja.
0: En ook cabaretier Peter Pannenkoek viert zijn verjaardag. Hij is 40 jaar oud geworden.
2: Van harte.
0: Hartelijk gefeliciteerd. En er zal ongetwijfeld een paar leuke grappen vertellen. Ja, en wie in datzelfde jaar is geboren en dus ook 40 geworden, ja, dat is Jamai Lohman.
2: Ah, leuk. Jamai.
0: In 2003 won hij Idols natuurlijk. En bij jou, Petra, op het schoolplein ging die vraag ook iedere keer in het rond. Ben jij voor Jim of voor Jamai?
2: Ja, en ik zei echt Jamai.
0: Ik ook.
2: Ja, hè?
0: Ja. Ja, en dat toevallig was het ook nog mijn allereerste singeltje. Schaam ik me helemaal niet meer voor. Zijn verjaardag gaan we vieren. 40 is die geworden. Jamai Lohman. En

0: Alex Warren en Fever Dream. Zometeen laatste nieuws hier in de ochtendploeg. Rob, wat horen wij zo?
1: Ja, dan hoor je waarom je ook vandaag nog de bus moet pakken als je tussen Groningen en Zuidhorn wilt reizen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, biezen rauwkost 99.

0: cent. Lekker fris.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Dit is Noordnieuws van 7:30. Rotte Vries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden ook vandaag gedurende een groot deel van de dag geen treinen door de stroomstoring die afgelopen weekend ontstond. ProRail verwacht dat de problemen tot zeker 5:00 vanmiddag aanhouden. De stroomstoring werd veroorzaakt door blikseminslag tijdens het noodweer van afgelopen weekend. Ondanks tal van pogingen om de storing op te lossen is het probleem nog altijd niet verholpen, laat ProRail weten. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden daarom bussen. Veel samenwerkingsverbanden tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties lukt het niet om langdurig te blijven bestaan. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Hanze en de Aletta Jacobs School of Public Health. De onderzoekers bekeken ruim 2300 projecten in de zorg- en welzijnssector en geen enkel onderzocht initiatief haalde een voldoende. De meeste samenwerkingen blijken niet toekomstbestendig. Zodra de subsidie of de kartrekker stopt, stopt het initiatief ook. Omdat te verbeteren is volgens de onderzoekers meer overleg en informatieuitwisseling nodig tussen de verschillende initiatieven. De politie heeft gisteravond even na 22:00 een inval gedaan bij een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen. Agenten van een speciale eenheid doorzochten de zaak en zetten het pand af met zwarte hekken. Volgens een fotograaf zouden er 3 mensen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk waarom de politie het eetcafé binnenviel. De politie heeft gisteren een 41-jarige man uit Groningen aangehouden bij een woninginval. De man werd gezocht in een onderzoek naar internationale drugshandel. Bij het doorzoeken van het huis werden onder meer contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor in het cellencomplex in Leeuwarden. Na bijna 60 jaar is een van de grootste maritieme mysteries van Nederland opgelost. Vanuit Lauwersoog heeft een team van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten voor de kust van het Duitse Waddeneiland Zuult de verdwenen visserskotter WR6 teruggevonden. Het schip uit Wieringen verdween in januari 1967 met 3 opvarenden aan boord. Voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk duidelijkheid over de plek waar hun dierbaren zijn gebleven. Projectleider en duiker Bert Kramer vertelt hoe hij dit nieuws bracht aan de eigenaar van het schip.
4: De bevindingen verteld en daarna de foto's doorgestuurd. Een paar foto's van het schip wat we gezien hadden. En daarna weer met hem gesproken. En toen konden we concluderen uiteindelijk dat hij zei ook van ja, dat is hem eigenlijk.
3: In Musselkanaal is gisteravond brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Parkhof. Het vuur woedde op de eerste verdieping en is vermoedelijk ontstaan in een wasmachine. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Aan de Rijksweg Oost en Sappemeer is gisteren aan het eind van de middag een busje in brand gevlogen. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit de ruiten. Hoewel de brand snel onder controle was, brandde het voertuig toch volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. En studenten van medische studies vertrekken na hun studie vaak weer naar de eigen regio. In Groningen zorgt dat voor problemen in de zorg en personeelstekorten. Jonge medewerkers van het UMCG brachten daarom een manier om de jongeren in de regio te houden. Ze richten Jong UMCG op en organiseren verschillende activiteiten om jonge collega's aan het ziekenhuis te binden.
5: 3 jaar geleden zijn we Jong UMCG gestart omdat we eigenlijk allemaal wel wat misten. Wel wat aansluiting met jonge mensen misten. Als op je afdeling meer wat oudere mensen werken, dan mis je soms net even een rondje in de pauze of even sparren met iemand van je leeftijd. En toen zijn we dus Jong UMCG begonnen voor het verbinden eigenlijk van de jonge collega's.
3: Tot zover. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Rob, dankjewel. Hoe warm gaat het eigenlijk worden vandaag? En komt er toch nog een buitje aan? Harma gaat je zo bijpraten in een uitgebreid weerbericht.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen. De Ochtendploeg.
12: Met Stefan Kosters.
6: Goedemorgen deze morgen. Een goed boek is leuker dan een scherm. Dat is de stelling van vandaag. Hoe denk jij erover? Praat met ons mee via 050 3188 288.

0: mocht je last hebben van een ochtendtumeur, zal hij nou ongetwijfeld over zijn. Het horen van de Sugar Babes, Hole in the Head. Ja, net afgestudeerde artsen keren na hun opleiding vaak weer terug naar hun eigen regio. In de Noorden zorgt dat voor een tekort aan personeel in ziekenhuizen. Dus hoe hou je de jonge artsen wel hier in het Noorden? Nou, personeel van het UMCG bedacht een oplossing. Een vereniging voor artsen tot 35 jaar onder de naam Jong UMCG. Verslaggever Esmee Wilpshaar zocht ze tijdens een pubquiz op.
1: Nou, we zijn op dit moment bij DOT en hier houden we de pubquiz. De pubquiz van Jong UMCG. Dit is nu denk ik de derde editie van de pubquiz. En het is elke keer weer binnen no time uitverkocht. Dus toch elke keer weer een reden om het zo snel mogelijk weer te organiseren. Nou, Jong UMCG is dus de eigenlijk jongerenorganisatie van het UMCG. 3 jaar geleden zijn we Jong UMCG gestart, omdat we eigenlijk allemaal wel wat misten. Wel wat aansluiting met jonge mensen misten. Als op je afdeling meer wat oudere mensen werken, dan mis je soms net even een rondje in de pauze of even sparren met iemand van je leeftijd. En toen zijn we dus Jong UMCG begonnen voor het verbinden eigenlijk van de jonge collega's. We hebben nu een mailinglijst van ongeveer 6500 jonge UMCG'ers. Dus elke keer als wij een activiteit organiseren, dan krijgen die een mailtje. Bijvoorbeeld met we organiseren een pubquiz of een lezing. Of een andere sportieve activiteit zoals padel hebben we ook wel eens gedaan. Ja, wat we veel zien is dat er mensen uit de Randstad hier komen studeren. En dat ze na hun studie dan weer terug vertrekken eigenlijk naar waar ze vandaan komen. Maar wat wij willen is ook wel graag deze mensen van de zorg hier behouden.
2: En een volgende winnaar van

0: De mannen van AHA, Horion Noord en Touchy. Het is 7:15 geweest. Hoogste tijd om even bij te kletsen met Harma Boer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, op dit moment 17 graden op de Martinitoren. En ik hoop dat daar nog wel wat graadjes bij komen.
1: Ja, er komt wel gauw. Het wordt gewoon in ieder geval een warme dag. En de zon is er geregeld bij. Ja, een hele vriendelijke dag. En of het is er eens even wat meer bewolkt. En is er weer wat meer zon. En de wind zwakt dat water. Komt uit het noordoosten met zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht zal er een buik in vuur komen. Voor de rest ben er opklots met 13 tot 17 graden als minimum. En maar kans op bui, nou, onweer is er misschien ook wel weer mogelijk. Voor de rest geregeld zon en met een zwakke tot motige noordwestenwind 21 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen wat reacties in ons lopend vuur van vandaag. Een goed boek is leuker dan een scherm. Nou, hoe denkt Groningen erover? Je gaat het zo horen. Naar Bruno Mars en...

0: lekkere muziek van UB40. Cherry, oh baby, hoor je.
1: Lopend vuur.
0: Onze stelling is, een goed boek is leuker dan een scherm. Welke reacties komen er binnen, Petra?
2: Nou, Anita van Leeuwen die zegt, ik verslind boeken in de vakantie, maar wel die van papier. Het is veel leuker, het papier ruikt en ritselt, het voelt lekker in de hand.
0: Ja, een e-book kan ook natuurlijk, ja.
2: Ja, nee, dat kan ook. Maar zij vindt dat niet, want daarnaast is het spannender, omdat je dan ziet hoe ver je bent in het boek en dichter bij het plot van het verhaal komt. Vind ik wel mooi gezegd. Eigenlijk ben ik het daar helemaal mee eens. Paul die reageerde ook. Die zegt, vakantie is tijd om te genieten en te ondernemen. Boek laten we thuis. Nou, dan denk ik dat hij het schermpje dan ook thuis laat. En nog een reactie van Koos. Hij zegt, ik ben een boekofiel die ook vaak op een schermpje kijkt.
0: Prachtig, een boekofiel.
2: Ja.
0: Dankjewel voor het reageren op onze stelling van de dag. Een goed boek is leuker dan een scherm.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En blijf ook reageren. Krijg je van mij een tussenstandje. Eens met de stelling. Een goed boek is leuker dan een scherm. 81% van de gunnigers. Een flinke meerderheid dus. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Maar eerst muziek, Oet Grun, Erwin de Vries en Davina nu. In dit

0: gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zie je...
6: Luistert naar Groningen 1.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
8: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
7: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
9: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
10: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
7: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
12: Non-stop.

0: geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Oeh.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen

Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee... tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relaxed zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur. Het is nu 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

als je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld.

op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. Hey.

0: Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee... tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: '80s en '90s.

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang

In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp Het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen, en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest, en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: RTV Go, jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
3: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
4: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
3: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
2: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
5: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
2: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-account hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
5: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.
6: De stem van de streek, Radio Westerwolde.
7: My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.

0: Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag.
1: RTV Go.
0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
3: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
2: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
4: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
0: Stem van de streek voor Ter Apel en omgeving FM 106.5. Bellingwolde en omgeving FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving FM 107.0. Pekela en omgeving FM 107.3.

0: Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag.
1: RTV Go.
0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
5: Van de streek voor Ter Apel en omgeving FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving FM 107.0. Pekela en omgeving FM 107.3.

0: Dit is Radio Westerwolde. Vanaf 4 juli aanstaande wordt Radio Westerwolde Groningen 1. 24 uur per dag.
1: RTV Go.
0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot naar het nieuws van 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.
3: You're listening to Dutch American Country Rock Rebels.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.